12 vers 19 tot 21. Dat niemals raag, even lieve vriend. Je hebt God zien in oeien ruim daartoe, dan dat staat geschreven. Raag even als mijn zaak, ik word terugtolen, zegt de haar. Wanneer een vriend hungert, dan jaf hem te eten. Wanneer hem darst, dan jaf hem te drinken. Wanneer dat zo deest, dan wascht je hem daardurch liggende kolen op den kop leien. Laat je niet van het buizen in je kriegen. Over dat geld om dat buizen in je te kriegen. Door wijen moeten die levende kinder Gottes, die de deel hebben willen aan ihrem Herrn en Meester, hem ook aan alle gelotenheid en zandmuid verzeken nood te volgen en glück te worden. Matliedig, bruiderlich en vriendlich zijn, niet onrecht met onrecht terugtolen, over door jijen zegenen en weten dat we dort te beroepen zijn, dat we den zegen oven zullen, no 1. Petrus 3 vers 9. Uit het alle kan we dan zijn, dat ons nu Jezus zijn reine leer im Neuen Testament all het raag even verboden is. De jest im Evangelium is in Friedensjest, en daar wegen der wie kein Schwert, Flint oder Gewehr je in onze fien brokken. Wanneer we ook in deze welt leven en hier in Fleisch wandelen, daar wegen es ons konf nicht uitweltlichen, fleischlichen Drief. De Gewehren, womit we kämpfen, stammen nicht uit deze welt, die komen van Gott en zijn machtig voor Gott. 2. Korinther 10, Vers 3, Bad 5. Wie moeten dat Kriegesschwert meiden? En wanneer dat wegen mal neidig wordt, dan wel de haar dat wie het eine staat oder land en dat andere vlichten. Wie moeten dat ook met vreden dulden, wanneer man ons onze Jita rauft? Wie moeten keinem wat anderen? Wie zullen van horten met woord en wandel tot lam Gottes op de Friedensboon en leiden en dulden no volgen, zodat Gott onze geloven nicht als eine Heklerie ansehen wordt? Wir schließen auf mit dem Artikel vom Raach Ivan in aller Feindschaft, der die Christen nicht erlaubt sind.

0: Glaubensbekenntnis van de Mennoniten in Noord-Amerika. Uit dem Katechismus, de 16e artikel. Van mens zien in vrije willen. We geloven en bekennen dat de mens een vrije willen heeft. Hij kan zich wählen, woont hij wel, dat goede of dat slechte, den dood of dat leven. In 5. Mose 30, vers 15 zegt God de Heer tot den mens. Ik heb die vrijgelegd dat leven en dat goede, den dood en dat beze. Jo en Zerah zegt 15, 17, wees du, dan houde je boten en doe wat God je velt. De mens heeft voor zich leven en dood, dat wat hij wil, dat wat aan je geeft worden. Wie zijn in dit ook aan onze verallern in paradies. God, de Heer, had aan zo erschaffen, dat ze er een schepfer leven en verrichten, en zijn je boten holen kunnen, oder dat ze er een God vrijwillig verloten kennen, en zijn je boten übertreden. Leider hebben ze Gottes geboten übertreden, nu 1. Mose 3. Durch diesen freien Willen, dat de mens kan willen Gott verrichten, wordt Gott ook de Welt rechten. Hij wordt om die Rechtstag über jeder Mensch Donau sein Urteil uitspreken, wat hij zich gewählt heeft im Edenleben. Über den freien Willen zum Goden haben wir nicht uit ons selbst. Dat is durch Gottes Genot, dat wir de Gode wählen kennen. Durch diese Genot kennen wir dat Evangelium im Glauben annehmen en ons bekehren, van de Distanis te zien wunderbares Licht, en doordat kennen wir ook leren, onze gottlose en weltliche Leidenschaften aufzusagen, ons beherrschen, en oprechtig en gottesfürchtig in deze Welt leven, no Titus 2, Vers 12. Wir haben nichts gehört uit ons selbst. Alles schrieb wie der Gottes Genot. Ohne Gottes Genot sind wir nicht am Stehen, wat gehört uit te rechten. Doorwegen moet wir Gott allein doorverde ihr geben, en voor zijn onuitsprekelijke genoeg danken voor al dat goede wat hij aan ons werken deed. Hiermee sluiten we den artikel van de mens zijn vrije willen.
1: Zo weet je van deel met de artikelen uit elkaar kiezen. Nächste week horen we nu de laatste twee artikelen van de doodes er opstaan en van laatste je recht om de fromme beloon en de böse bestrofen.
2: Dieser Monat holt wie Himmel